0: Reklama.
1: Man karis kido gida, magram jibeshi kapikits argidebs. Ega araferi. Modi gildanulashi aghmashelbilis 58 numershi. Chvens autosadgobze da tsaiqvanenebis vieri mankana sruliad upasot. Takhis gadaghta ki shegizlia shemdegi tvidan daitsqo. Dareke nomerze 591088162 an da shemodi saidze autosale.g.
2: Puli strafat dakjirda, valutoshi okro salombarde sesqze gansakutrebuli aktsia daitsqo. Pirveli tve fiksirebuli 1%. Efekturi ganakveti 12.69%-dan.
3: Radio Citrusis sareklamo samsakhuri 577 50 1028.
4: Ახალი რადიო Citrusi FM 97.3 Batumshi.